0: Sirinse roko mongwa ne engu engu sirinse roko mongwa ne re batle magapu
1: a shintwela.